gelees het, laat ons begin te dieper delf. En as ons nog nie die woord begin te uitleef het nie, laat ons die woord begin te uitleef. En dat ons sal weet, U leef binne in ons, want U is die woord wat lewendig kom word het en onder ons en in ons kom woon het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen.

Yes, ingeskakel op Eden FM, your voice in paradise. Goedemiddag, ons ingeskakel live on the Garden Route Eden FM, your voice in paradise. 14 minuten oor die uur van 1 is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Rian James saam met hier in die atelier en ons kuier vandag lekker op hierdie program, lekker sondagmiddag, so 14 minuten oor die uur van 1. En a big shout out goes to the Holy Cross Chess Team, gister deel geneem aan de SA Top School online tournament, en hulle derde plek het hulle behaal. And so we just want to acknowledge Holy Cross Chess, well done on the achievement, aan Coach Grant en Anya, en die Brie Camel familie, en dan ook aan al die chess ouers en die chess players, you guys were just brilliant. Big shout out to you guys. Well done. In July kom die African Chess Tournament af in Stellenbosch, waar hulle ook dan gaan deelneem, and will be competing in that tournament. So a big shout out to Holy Cross Chess Team and Coach Grant Campbell. Ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. Op hierdie lekker sondagmiddag, jou gunsteling radiostasie Eden FM. Rian James in die atelier, tot so voor 5 minuten voor 2. Hey, one, two, three. Come on, victory. Get up, we got victory. It's awesome for greatness. No

Ja, ingeschakeld Eden FM, your voice. Hier is ingeschakeld op jou rechte stasie. Eden FM, 19 minuten oor hier van 1. En ons is lekker live hier in die atelier, levendig. Het gaan lekker. Sondagmiddag. Ons veronderstel om te rus, hulle, maar nee, glad nie. Nie vandag nie, dalk môre, maar nie vandag nie. Kirk Franklin, Miracle! Hit me! Chosen for greatness. One more time. Come on, hit me one more time.

0: Yeah, joyous celebration. You reign. All power, you have it. Yes, and Kaskal Khalid and FM, your voice in paradise. Just a reminder that greatness is within you. Alles is binnen jou opgesluit. You just have to act, you just have to do, you just need to be there, and God will do the rest. In Kaskal Khalid and FM, your voice in paradise. So weer eens, baie dankie aan allemaal van u wat uitreik na ons buren, na ons families, na mense rondom julle. Wherever we can, let's just lend a hand. Waar ons kan, kom ons help waar ons kan, en kom ons wees net daar vir mekaar, en kom ons wees die wereld daar buiten wat die liefde van Christus behels, wat het is om die liefde van God aan ons te het en uit te deel, en deel nie vir ons self te hou nie, maar ook to share with one another, to share with those who are not so fortunate, wie nie so bevoorrecht is om te kan ervaar wat u en ek en u ervaar nie. Third day, Soul on Fire.
1: It's called Soul on Fire. Come on now, come on.

dan het jouw laatste boodschapje aan al onze IDNF studenten, scholieren, als alweer examentijd. Gebruik die tijd. Die is ernstig met jullie schoolwerk. I know it's hard work, but it's much worth it. But please remain strong, sis, because you got this. Dedicate your time and energy to your studies. I really wish you all the best. En al onze scholieren wat begin met examen, baie sterkte.

0: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: Goed al die luisteraars van Golden Oldies. Groet al die luisteraars van Sunday Gold, sê Elvira. Elvira Boysen. Beryl Kearns dink aan haar oorlede ouers, wat die 1 Mei haar pa en die 31ste Mei haar ma verjaar het.

Dit was drie liedjies met diep woorde. Net hier op jou nummer 1 radiostasie en die program Sondaggoed met my Roger. Hierdie laaste een van Albert Hammond, When I'm Gone, kan verwys na die dood of dood eenvoudig na hoe 'n geliefde sal reageer as jy uit mekaar het moet gaan. Die Carpenters se Only Yesterday en voor dit Cilla Black se You've Lost That Lovin' Feeling. Ja, en hier, mens kan het aanvoel, nee. Nou, een mens kan eindelijk nie een gunsteling van Engelbert Hamtudiek sy liedjies kies nie. Hierdie is echter een van sy mooistes. The Second Time. Speel het vir jou, Rochelle Wilson, wat in my klas was. Sy sê, baie dankie vir die gouwe ouwes. Ek groet my familie en vriende, vooral my twee kinders, Rochelle en Wilmarie. Baie lief vir julle en ek geniet die klanke, Rochelle Wilson.

0: Enkel brand is op ingeskakel hier in die mooie plekje van ons ranken.
1: Dankie. Na die advertentie gaan ons aan met vijf in een rij. Dan is het Gary Puckett and the Union Gap, se Young Girl, Bee Gees, Tears, Brooke Benton, It's Just a Matter of Time.

0: Ja, dankie. Het is Sondag Goud. Volgende woensdag 7 uur praat ek met juffrou Johanna Simon. Al die rondevleiers moet seker maak dat hulle luister. Kom ons luister na paar stemnotas.
1: Maar meneer Roger.
0: Bedankie ma.
1: Ek wil net baie geluk sê vir my broer, boy en Betty Gysman, Daan Kallisdorp en Nedel. 51ste huweliksherdenking. Baie geluk vir hulle twee.
0: Nie veel geluk.
1: Goedheid en guns op hulle huwelik en hulle moet mekaar geniet en alles wat mooi is en hulle kinders en kleinkinders moet hulle lekker bederf en dit kom met liefde van sy sister van welbedag Antima. Mooi dag meneer Roger.
0: Dankie.
2: Hi, sorry Roger, goeiemiddag Roger, ek het nou baie skoon vergeten, ek sit nou in gedachte. Ek wil haar graag een prachtige dame, Keino Reiters, die is geluk met haar 29ste verjaardag vandaag. En hoop en vertrouw, sy het een goeie dag verder. Goeie dag weer ook Roger.
0: Nee, is een plezier, Rada.
3: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Roger. Ja, zo, ik ben ingeskakeld. Wauw, dit is een prachtige, prachtige zondagmiddag in Mosselbaai. Al ons zondaggoed luisteraars is vanmiddag hartelijk gegroet. Speciaal aan die Drina Duplessis in Mosselbaai, wat hierdie week haar 70ste verjaarsdag gevier het. En al ons prachtige, prachtige senior burgers benevel een pak aftree oor Edes om allemaal hartelijk gegroet. Geniet die middag, meneer Roger. Dank u voor je opofferings. Baie liefde en sien van Elzo en Doorn en Cameron hieruit die prachtige Mosselbaai.
0: Dankie julle, prachtige paarkie.
4: Maar pas en dan, ek heb een lekker poog gegaan. En Roze, dankie vir alles.
0: Ah, dit is een plezier. Dink is Pompie, dit is een groot plezier. Ek gaan later Lionel Richie speel, en Lionel Richie in die Comoros. Dan kan jy nou lekker luister na jy gunsteling kunstenaar, Mr. Lionel Richie.
5: Young get out of my mind.
0: Vir al die jong meisies, amal jongeres 90 jaar oud.

0: Middag Roger, Roger, gister, het kerel, sit sy sister kerel, het haar skoonseun, afgestef, haar kampaal, Jury Lau. Hy was haar onder skoolhoof van Karatra, daar had hy onderwijs gegeen. Dankie hoor.
1: Dankie Antipetis, dit is skokkende nuus.

0: Goeiemiddag Rogers. Ja nee, ek hoor. Ek en die ene is ook maar ingeskakel. Vandag ons luister ook maar net een bykie weer na jou muziek. Dankie.
1: Dankie, oom John.

0: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.
1: Vir Susan Bredenkamp en die kerel wat verjaar het. Baie geluk en als het mooi is van Sister Marie Kussen van Pakkelsdorp. Restless Children.

0: Meneer Roger, hoop het gaan baie goed. Meneer, sal meneer asseblief vir my Careless Whisper speel van Wham. Ek dink George Michael sing daar. Baie dankie meneer, het kom van Christina de Koker. Mooi dag.
1: Is jy half as is de Nouli en Reggae doe dan die kan van Blanco, maar is in Anke Baba, Antie Millie, jylle is om een hartelike gewete prachtige, prachtige mosselbaai.
2: Weg so, Jaljoen.

0: oor 6 toe. Ons het nog so 10 minute, dan is het tyd vir my om te sê, tot ziens. Dan is dit Catholic Hour vanaf ons George Atelier. En dan hierna is het Making a Difference tussen 7 en 8. En dan tussen 8 en 10 is het die Gloria gebedsprogram vanaf ons George Atelier vanavond. Saam met Maggie Williams, Willie Botha en dan die gastprediker is Pastor Henny, wat een bykie vir ons die woord ook vanavond gaan bring by die Jou Gloria program. Dan het ek so paar boodskapies jy ontvang, wat jy sê, middag sê, jy sê, geloof, dit gaan goed. Dankie, ek luister vir jou aan al die gevangenisse oorals in ons opvangsgebied. Sterkte vir vanmiddag, aankomende week, Heidelberg, groete, Mina Conradi. Dankie, pretty woman. Dankie, Mina, hoop jy het ook een lieflike week wat voorlê. En welkom terug, ons is bly, jy is weer terug, nee, ons het jou gemis, ons het jou regtig waar gemis, het was stil gewees, sonder jou.
1: Goeiemiddag, Sarissa, is Miriam hier van Slangrivier. Vanmiddag gaan my versoekie aan die Cameron en Vilander familie, wat die geliefde aan die dood afgestaan het gister, sister Cecile, Cameron, sterkte vir haar man en kinders, as ook haar pa en sisters en broer. My hart gaan uit aan hulle, ek dink aan hulle. Sterkte met die voorbereidings wat voorles, so dit kom van Miriam Eso van Slangrivier. Dankie Sarissa, mooi aan.
0: Dankie Miriam, een mooi weekie vir jou ook, nee. Julle kan my ook kontak by 044-884-0831, of julle kan ook een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Dan gee ons gauw vinnig vir jou een kans, jy vinnig op die lig een boodskapie te gee vir jou geliefdes. Maar tussenin, luister ons weer na een lekker stukkie muziek en dan dou, tussen 6 en 7 is het Catholic Hour, en dan tussen 7 en 8 is het Making a Difference, en tussen 8 en 10 is het Deo Gloria gebedsprogram.
2: Met die kracht van God.